Waar stuur jy van Jesus terugkomendat? En waar weet jy dat? Wat is die oorzaak die kan zijn? Ek stuur jy van Jesus terugkomendat? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik vraag me dat jy hier bent voor de beste boodschap, voor de grootste gouden oorzaak voor het jeft in de wereld, dat Jesus Christus tot Evangelium de raringsploon wat voor die is. Vandaar een besondere geschicht van Matthäus kapitel 25 van de 10 jongvrouwen. Met deze twee vrouwen. Best u uit van Jezus terugkomend uit en waar weet u dat? En deze geschicht geeft ons een antwoord voor beide van de vrouwen. Zo voor allemaal die harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, Verenigde Staten, Canada, Duitsland, voor allemaal die best, jong, oud, vielleicht in hospital, vielleicht in Altenheim, vielleicht als een jugendjong in Harsvoer, die best welkom. En voor die is de erradingsploon. Jezus Christus komt in deze wereld voor die. Hij starf voor die. Hij is opgestoond voor die. Hij merkt een steed eruit voor die. Waar die eruit zijn. Vandaar, kost u weten, krijg waar die worst eruit zijn. Dankzij voor harken. Dankzij voor hier zijn. Waar we maar zijn, wat God zijn woord zegt, waar we kunnen. Reid zijn van Jezus terugkomende.